0: nieuws van 3 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst wordt geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren van de speciale chat van dat platform gebruik gemaakt. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is ook afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Prinses Ariane heeft gisteravond voor het eerst een staatsbanket bijgewoond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvingen het Japanse keizerspaar. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Het weer zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 5 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
1: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
0: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. 4 kilometer A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht over 4 kilometer. En op de A27 Breda richting Gorkum. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hank en de brug bij Gorkum. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: zijn.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. De man van 57 overleefde dat niet. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. Het weer: zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide 8 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Hank en de brug bij Gorkum. De vertraging is daar 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Ook 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Volg het laatste nieuws ook op X. @ Omroep Venray.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen.

0: Naast de witte asperges, de kreeft, de kaviaar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
1: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Malden en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, daar is één rijstrook dicht. Verder staan er vooral dagelijkse files zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderijden 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geert-Ruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
4: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
3: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal. Het weer, zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt achter ons. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar staat nog een wat langere file tussen Weert-Noord en Knooppunt Leenderheide, 12 kilometer met een kwartier vertraging. A58 van Breda naar Tilburg tussen Knooppunt Galder en Ulvenhout 2, daar is de vertraging 10 minuten. Meer oponthoud is op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Omroep.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
2: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen... zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden... waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
5: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
4: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
6: Wat je ook vaak ziet gebeuren is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen

0: meer, stilstaan over 8 kilometer met een half uur extra reistijd. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch, tussen Keldonk en de aansluiting met de A50, 5 kilometer file. En daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder. Het is bij weinig wind uiteindelijk afgekoeld naar zo'n 16, lokaal 17 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is er een afwisseling van zonnige perioden en enkele stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en in de loop van de middag halen we een maximum temperatuur van zo'n 33 graden. Tegen in de avond kan er verspreid in de regen wel een enkele regen of onweersbui vallen. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en het gaat drukkend warm aanvoelen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Dooral Begens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als een meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je tussen Kuik en Boksmeer nog 10 minuten in de file. Bij Boksmeer zit een gat in de weg en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch staat ook nog file voor knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is daar net iets meer dan 5.

0: Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
1: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
2: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

Hmm.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
3: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM zegt dat zeker 18 sterfgevallen te wijten zijn aan middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Twee verdachten komen uit Ulestraat en Valkenburg. Een vrachtwagenchauffeur is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte afgelopen nacht meerdere bomen. En vandaag komen de eerste campingbezoekers van Pinkpop aan in Landgraaf. Het driedaagse festival begint morgen.
5: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 11 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder. Het is bij weinig wind er eindelijk afgekoeld naar zo'n 16, lokaal 17 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is er een afwisseling van zonnige perioden en enkele stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en in de loop van de middag halen we een maximum temperatuur van zo'n 33 graden. Tegen in de avond kan er verspreid in de regio wel een enkele regen- of onweersbui vallen. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en het gaat drukkend worden.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het OM zegt dat zeker 18 sterfgevallen te wijten zijn aan middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Twee verdachten komen uit Ulestraten en Valkenburg. Een vrachtwagenchauffeur is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte afgelopen nacht meerdere bomen. En vandaag komen de eerste campingbezoekers van Pinkpop aan in Landgraven Heerlen. Een driedaagse festival begint morgen.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
6: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op

Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. Het weer volop zon, 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vanmiddag van kracht. Het wordt vandaag en de komende dagen riskant warm voor kwetsbare groepen. Het OM zegt dat zeker 18 sterfgevallen te wijten zijn aan middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Twee verdachten komen uit Ulestraat en Valkenburg. En vandaag komen de eerste campingbezoekers van Pinkpop aan in Landgraaf en Heerlen. Een driedaagse festival begint morgen.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 1 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. De OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
6: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
7: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
3: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het Openbaar Ministerie denkt bij 18 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die zijn verkocht via de website Funcaps. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. De verdachten in die zaak staan vandaag opnieuw voor de rechter. 2 mannen uit Ulestraat en Valkenburg zitten inmiddels 9 maanden vast. Verslaggever Frank Moon over de werkwijze van Funcaps.
1: Ja, het waren voornamelijk kalmerings- en slaapmiddelen, maar ook designerdrugs. Dat zijn eigenlijk drugs die een beetje zijn aangepast. Daar zit een ander stofje in. Dan hebben ze een chemische reactie toegepast, waardoor het stofje dat aanvankelijk erin zou zitten, dat verboden is, is vervangen door een ander stofje met ongeveer dezelfde werking. En dan zeggen ze van ja, oké, omdat dat stofje dan niet verboden is, is het eigenlijk legaal.
0: Het Openbaar Ministerie heeft 58 aan Funcaps gelinkte sterfgevallen onderzocht. De zaak wordt behandeld in Zwolle. Een vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte meerdere bomen op de Venrijseweg en kwam tot stilstand op een bedrijventerrein. Dat gebeurde rond 4:15 afgelopen nacht. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, waarschuwt veehouders voor hittestress bij hun dieren. Er komt een aantal zeer warme dagen aan. Volgens de NVWA is in de afgelopen jaren vaker gebleken dat dieren lang niet altijd genoeg schaduw en drinkwater hebben. Deze zomer wordt met drones gekeken welke gebieden een risico vormen, omdat daar te weinig beschutting is. De omstreden Meijelse huisarts Rob Elens wil excuses van voormalig minister Hugo de Jonge. Elens werd tijdens de coronacrisis meerdere keren beboet en teruggefloten door de inspectie. Hij experimenteerde met middelen zonder dat de werking was bewezen. De huisarts is zich van geen kwaad bewust. Dat bleek bij de enquêtecommissie die de aanpak van de coronacrisis onderzoekt.
2: Ja, de inspectie, zeg maar, in mijn ogen is op mij afgestuurd. Ja, nadat Hugo de Jonge daar heel veel stennis over heeft gemaakt. Met in gesprekken, en ik heb hier de e-mails liggen. En tot op de dag van vandaag begrijp ik daar helemaal niets van. Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk?
0: Elens zou nog meer dan 12.000 euro aan boetes moeten betalen. En in Landgraaf en Heerlen komen vandaag de eerste campinggasten voor Pinkpop aan. Het 3-daagse muziekfestival begint morgen. Deze editie is vooralsnog niet uitverkocht. Het weer zonnig en in de loop van de dag wordt het maximaal 33 graden. In de avond is er kans op onweer.
3: Volg het laatste nieuws ook op X. @omroepvenray.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlinksbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationale Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. In die zaak draaide het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Dankzij een tip is een verdwenen onderdeel van het bronzen NAVO-kunstwerk in Brunsum teruggevonden. Dat laat de gemeente weten.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen waren er flinke zonnige periode. Later in de ochtend wel wat stapelwolken. Het is droog gebleven en om 12 uur schommelde de temperatuur rond de 27 à 28 graden. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken. Het blijft tot de avond droog. Er staat een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en het wordt drukkend warm. Waar uiteindelijk een maximumtemperatuur van zo'n 33 graden. Later op donderdag zal er wel verspreid in de regio een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen.
2: Elke dag, ook voor jou.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. In die zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een ernstig ongeluk in Heel is vandaag een vrouw ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een auto aangereden tijdens het oversteken.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, luister je wel?

0: Janna Hoofs met het L1 Nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. Het plan moet onder andere zorgverleners, mantelzorgers en familieleden extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen. Vorig jaar was er zelfs code oranje vanwege de hitte. Wijkverpleegkundige Shirley Smeets vertelde toen dat ook met het verzorgen van mensen niet alles meer kan.
1: En als het heel erg warm is in een woning, is het natuurlijk ook niet veilig en verantwoord om overal te gaan douchen. Maar dan doen we lekker de mensen wassen met water en zeep.
0: Ook jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en dak- en thuislozen zijn extra gevoelig voor de hitte. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een voorbereidende zitting in Zwolle. In de zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Verslaggever Frank Monen over de sterfgevallen.
2: Eerder waren er 60 sterfgevallen die werden onderzocht. Dat is de afgelopen maanden gebeurd door de politie en door het Nederlands Forensisch Instituut. En bij 18 van die gevallen kan nu volgens het OM worden vastgesteld dat die mensen zijn overleden als gevolg van drugs of verboden medicijnen die ze bij funcaps hebben gekocht. 4 sterfgevallen zijn nog in onderzoek, dus het worden er maximaal 22 die tijdens de rechtszaak aan de orde zullen komen.
0: Verdachten Jort van W. uit Ulestraat en Stefan P. uit Valkenburg zitten nu 10 maanden vast. In België zijn de mannen al veroordeeld. Daar kregen ze 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Bij een ernstig ongeluk in Heel is vandaag een vrouw ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een auto aangereden tijdens het oversteken. Een traumahelikopter landde in de buurt om medische hulp te geven. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dankzij een tip is het verdwenen onderdeel van het bronzen NAVO-kunstwerk in Brunsum teruggevonden. Dat laat de gemeente weten. 2 weken geleden raakte het werk op het Lindenplein beschadigd en daarna nam een onbekende man een onderdeel mee. Het is niet bekend of er een verdachte is aangehouden.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. 18 overleden personen hebben direct een verband met Funcaps. In die zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een ernstig ongeluk in Heel is vandaag een vrouw ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een auto aangereden tijdens het oversteken.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 4 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan, die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump, zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide ook 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt Het Vonderen en Roermond een kwartier vertraging door een autobrand. Daar is ook een rijstrook dicht. En door slecht wegdek op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
5: Halen.
4: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een tienermeisje uit Meerstad bij Groningen aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, een echtpaar van 53. De man en de vrouw werden vannacht gevonden in hun huis. De VS bekijkt welke troepen en welke militaire basis ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth gezegd. Hij zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. Het elftal van Ivoorkust moet het zaterdag in de wedstrijd tegen Duitsland doen zonder speler Elie Wahi. Hij mag Canada niet in, omdat hij in Frankrijk verdacht wordt van matchfixing. Het weer, zon en het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat inmiddels ruim 100 kilometer file. Veel vertraging heb je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, daar 20 minuten op onthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg-Eindhoven sta je een kwartier in de file voor knooppunt Batadorp. En dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen op de randweg van Eindhoven. De N2 die is zo goed als dicht. En verder veel vertraging weer op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar sta je nu 35 minuten in de file door slecht wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. In de zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Een scooterrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Venlo. De bestuurder van een zwart busje zou er na de botsing vandoor zijn gegaan.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Breda Tilburg tussen Knooppunt Galder en Knooppunt Sint-Annabos 25 minuten extra reistijd. Op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Malden en Boksmeer sta je een half uur in de file door slecht wegdek. En in Zeeland vielen op de N256 Goes-Zierikzee tussen Goes en de afrit Kortgene ook ongeveer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
4: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
8: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
4: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Janna Hoofs met het L1 Nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. Het plan richt zich voornamelijk op groepen die extra gevoelig zijn voor hitte, zoals ouderen en jonge kinderen. Ook verschillende evenementen hebben maatregelen genomen, zoals Pinkpop, vertelt collega Rian Monen.
1: Je kunt zonnebrand meenemen, flesje van maximaal 250 milliliter. Water meenemen, maximaal een halve liter fles. En er zijn gratis waterpunten op het terrein. En ze hebben extra schaduwpunten toegevoegd. Dus hopelijk houdt iedereen het beetje rustig daar. Hou je hoofd koel, kleed je luchtig en vooral veel smeren en goed drinken.
0: Ja, naast de warmte wordt ook forse onweersbuien verwacht komend weekend. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een voorbereidende zitting in Zwolle. In die zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Verslaggever Frank Monen over de sterfgevallen.
2: Ja, eerder waren er 60 sterfgevallen die werden onderzocht. Dat is de afgelopen maanden gebeurd door de politie en door het Nederlands Forensisch Instituut. En bij 18 van die gevallen kan nu volgens het OM worden vastgesteld dat die mensen zijn overleden als gevolg van drugs of verboden medicijnen die ze bij funcaps hebben gekocht. 4 sterfgevallen zijn nog in onderzoek, dus het worden er maximaal 22 die tijdens de rechtszaak aan de orde zullen komen.
0: Verdachte Jort van B. uit Ullestraat en Stefan P. uit Valkenburg zitten nu 10 maanden vast. In België zijn de mannen al veroordeeld. Daar kregen ze 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Bij een ernstig ongeluk in Heel is vandaag een vrouw ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een auto aangereden tijdens het oversteken. Een traumahelikopter landde in de buurt om medische hulp te geven. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een scooterrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Venlo. De bestuurder van een zwarte bus zou na de botsing zijn doorgereden. De scooterrijder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen. Vooralsnog is de bestuurder van het zwarte busje niet gevonden. En een auto heeft vanmiddag vlam gevat op de A73 richting Venlo. Net voorbij de Roertunnel brandde het voertuig uit. De brandweer was snel aanwezig om te blussen. De rechterrijstrook werd hiervoor wel afgesloten. Het verkeer vanuit Maasbracht moest wel even rekening houden met vertraging.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier oponthoud. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer 25 minuten vertraging door slecht wegdek. Op de A256 Goes-Zierikzee tussen Goes-de-Poel en de afrit Kortgene sta je een half uur in de file. En op de N256 Zierikzee-Goes tussen Colijnsplaat en de afrit Wolfhardstijk is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. De provincie zegt dat er een snellere manier moet komen om de verspreiding van de wasbeer tegen te gaan. Anders loopt heel Nederland het risico op een serieuze plaag. Een scooterrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Venlo. De bestuurder van een zwart busje zou er na de botsing vandoor zijn gegaan.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum een kwartier oponthoud. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer een half uur vertraging door slecht wegdek. En er is een ongeluk gebeurd op de A256 Goes-Zierikzee bij Kortgene. Je staat er ongeveer 20 minuten door in de file. De andere kant op tussen Colijnsplaat en de afrit Wolfhardstijk is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

Een hele goede avond. Het is van donderdagavond. En tussen 6 en 7 luistert u naar het programma Florizant. Wat hebben we dit uur voor jullie? We hebben enkele interviews gemaakt bij de Pilspeurders afgelopen zaterdag. Die 35 jaar bestaan. En we zijn programma reeds geopend. Met het nummer Welkom bij Florizant. En u kunt zometeen luisteren naar Esta Loca met Latino Party. Dat gaan draaien we zo meteen. Ik wens jullie een uur lang veel luisterplezier bij programma Florizant. Mijn naam is Casper Beerde en we doen het natuurlijk allemaal voor het programma Florizant. Dus luister met plezier naar Florizant. MUZIEK

0: Wij staan hier bij de Pilspeurders. Bij de Scouts met Mogelijkheden noemen we het dan maar. En ik heb de burgemeester gevonden. En die zal er meer op kunnen toevoegen, want het deed natuurlijk iets anders bij de Pilspeurders.
1: Ja, dit is de groep BE Scouts. En vorig jaar kwam Huub Stevens bij mij, zegt burgemeester. Eén keer per jaar komen alle scouts met een bijzondere eigenschap komen een keer samen in de provincie Limburg. En vind je het leuk om daar dan de opening te doen? Toen heb ik gezegd ja. Maar ze zijn hier vanuit Beek, vanuit Brunsum, vanuit Heerlen, Roermond, Venlo. Dus ook uit Zuid-Limburg. Dat is best wel bijzonder dat die hier vandaag allemaal naar Venra zijn gekomen.
0: Ja, dat is inderdaad bijzonder. Ja, u heeft de opening gedaan, dat vindt u natuurlijk een eer. Maar je doet natuurlijk meerdere dingen natuurlijk. Als alleen maar voor de mensen met mogelijkheden, noem ik het even. Sinds kort is er ook nog een avond geweest bij jullie kiezingen. Daar heeft hij ook nog toen beloofd, alweer was ik bij.
1: Ja.
0: Dat hij de mensen kennis liet kijken in zo'n hokje. Is dat ook reeds gebeurd?
1: Nou, dat hebben we die avond gedaan. Ja. De bedoeling was om voorafgaand aan de verkiezingen op die avond met het G-debat, want daar gaat het dan over, hè? Dat die mensen even konden kijken alvast in het stemhokje. En waarom? Voor sommige mensen is het heel spannend naar een stembureau toe te gaan en dan ook te mogen stemmen in zo'n hokje. Veel mensen vinden, maken niet weinig uit als ze een keer wat anders moeten doen. Maar er zijn ook mensen die willen graag heel duidelijk van tevoren weten waar ze aan toe zijn. Die vinden het heel lastig als het op een dag iets anders gebeurt dan dat ze normaal ook doen. Nou, voor die mensen is het goed als ze van tevoren even in een stemhokje kunnen kijken. Want daarmee maak je iets minder spannend om te komen stemmen. En dat is gelukt die dag.
0: Ja. Natuurlijk is dat ook heel bijzonder, want niet in iedere gemeente is een G-debat. Ja, wel op de Horsten en de Maas weet ik dat ook dat het is, maar in Venray natuurlijk ook. Maar bijvoorbeeld Venlo heeft het helemaal niet. Die hebben er niks aan. Dus het is eigenlijk wel bijzonder dat het hier wel gebeurt.
1: Ja, klopt, dat klopt. En het is ooit zo ontstaan en dat gaat ook eigenlijk hartstikke leuk. Dus één keer per jaar wordt het nog steeds georganiseerd. Onder de leiding van dezelfde voorzitter. Die doet dat ook hartstikke leuk. Dus het zal volgend jaar wel weer ook plaatsvinden. En dan moeten we eens kijken, want volgend jaar zijn het weer verkiezingen.
0: Okay.
1: Alleen dan voor de provincie.
0: Oké, dat is ook wel spannend natuurlijk. Nou, oké. Ik bedank je voor een kort interviewtje en ik ga dan nog meer interviewen. En dit was dan het eerste interview die gemaakt is bij de Pilspeurders afgelopen zaterdag. En dat was natuurlijk onze eigen burgemeester uit Venray. Maar we gaan verder met een muziekje en dat is Pedro.

0: Dat was dan een nummer van Jamoxio Xintino Romero. Ja, een hele mond vol, maar dat was natuurlijk Pedro. En dan gaan we de volgende twee scouts die ik geïnterviewd heb bij de Pilspelers afgelopen zaterdag. Daar kunt u nu naar luisteren hoe hun het beleefde die middag. Dus luister even met plezier mee. Hoe wij het hebben ervaren.
1: Ik heb een scout gevonden. En ja, we zijn hier bij de Speelspeelders. En die scout die wil even vertellen wat hij hier doen is vandaag hier. Want we zijn in...
2: Waar zijn we Sim vandaag?
3: We zijn in... Venray.
1: Ja, en wat zijn jullie hier doen vandaag hier dan?
3: We zijn houten hakken voor de...
1: Kampvuur. Voor het kampvuur?
3: Ja.
1: Oh. En het hakken hadden jullie ook gezaagd, zag ik?
3: Ja.
1: En is het ook gewoon het doel dat jullie ook weer als eerste binnenkomen of is dat niet spannend?
3: Nog niet.
1: Nee, is dat niet spannend?
3: Nee.
1: Oké, maar vind je wel spannend?
3: Een beetje, maar ja, dat hoort erbij.
1: Dat hoort erbij. Dus je krijgt nog heel veel opdrachten wat daarmee te doen is.
3: Ja.
1: Oké. Nou, dan bedank ik jou voor de korte interviewtje.
3: Alsjeblieft.
1: Nou, we staan hier nog steeds langs de speurtocht van de Pilspeelers. En ik heb een scout voor me staan die actief meedoet. En wie is dit?
4: Ik ben Lucas.
1: Lucas. En bij welke scout hoor jij?
4: Bij de beertjes.
1: Bij de beertjes. En zijn die van de Pilspeelers toevallig?
4: Ja, volgens mij wel.
1: Volgens mij wel. Oké. En wat heb jij net gedaan?
4: Met een pistool op de leiding bijna geschoten.
1: Oh. En heb je nog meer spelletjes al gedaan?
4: Ja, we hebben nog. We zijn bij de diertjes gaan kijken.
1: De diertjes, oké. En hebben jullie ook marshmallows geroosterd of zoiets?
4: Ja. Anders had ik toch een kin met de.
1: Oh ja, je hebt nog een beetje, ik zie het. Ja.
4: Gezapen?
1: Ja, ik zie het. Oh, dat valt er bijna niet meer op, dat mag toch?
4: Ja.
1: Was wel lekker?
4: Ja, lekker.
1: Goed zo. Nou, en wat gaan jullie nog meer doen vandaag?
4: Ik denk dat nog. En die. Dan, dankjewel.
1: Hij pakt ondertussen de route gewoon af bij de leiding.
4: We moeten nog naar nummertje 1, 4, 5. Drie spelletjes,
1: oké.
4: Het einde is de... Denk maar, dat is denk ik weer een scoutinggebouw.
1: Het scoutinggebouw, het thuishoom denk ik dan voor jullie.
4: Nee, thuis is bij mij echt thuis.
1: Oké, dat is goed. Ik bedank je voor de interview.
4: Graag gedaan.
0: U heeft geluisterd dan naar tweetal scouts die we geïnterviewd hadden. Dat waren Sim en Lucas. En ja, sorry voor de wind, want dat stond er echt erg veel afgelopen zaterdag. Maar dat kunnen jullie ook wel horen in de opname. Maar we gaan nu even weer verder met een muziekje. En dat komt van Mensa en Dries met Parapapa.

0: En dat was dan een nummer van Mensa en Dries. Parapapa. En we gaan nu naar de laatste tweetal interviews. En dat is er eentje met Berke en een leiding Huub Stevens. Die er een beetje ook vertelt hoe hij de dag beleeft. En dat zijn ook tevens de laatste die we afgelopen zaterdag hebben gemaakt voor jullie. Ik hoop dat jullie weer met veel plezier luisteren. En daarna gaan we verder met een nummer ook na die interviews met eentje van Chris Brouwer met Vlinders. Dus luister met plezier.
1: Nou, we zijn op het parcours en we hebben hier een keurig netjes vuurtje. En ik heb een scout. En wie ben jij? Hoe heet jij?
2: Berthe.
3: Oeh. Nee, Berthe.
1: Oké, Berthe. En wat heb je net gedaan?
3: Marshmallows geroosterd.
1: En mag je hem ook zelf opeten dan?
3: Ja.
1: Maar hebben jullie dat vuurtje ook zelf moeten aansteken?
3: Mm-hmm.
1: Ja? Dus jullie hebben alles moeten doen van wat ermee samenhangt?
3: Mm-hmm.
1: Oké, en vond je het ook spannend?
3: Ja, een klein beetje wel.
1: Oké. En voor welke scouting zijn jullie? Weet jij dat?
3: Dat is dan weer niet zo goed.
1: Weet je dan niet zo goed? Maar je vindt deze dag wel leuk?
3: Ja.
1: Oké, nou dan dank ik jou voor het interviewtje. Ik bevind me nog steeds langs het parcours van de Peelspeelders die 35 jaar bestaan. Maar ik heb degene voor me staan en die kan, stelt zich even voor en die kan het een en ander wel vertellen wat er hier zich afspeelt vanmiddag.
4: Ja, mijn naam is Huub Stevens van de Peelspeelders van Rijn natuurlijk. En vandaag hebben wij een hele gezellige dag met alle scouts uit onze mooie provincie Limburg. En vooral scouts met een hulpvraag. Een prachtig spelparcours om een lekker ongedwongen gezellig met elkaar bezig te zijn.
1: Ja, en ik begreep dat jullie ook zoveel jaar bestaan. 35 jaar, wat heb je goed meegekregen?
4: Ja, 35 jaar geleden heeft deze vereniging gezegd, we zetten de deuren open voor jongeren die scoutingspel willen doen, maar die wat meer begeleiding nodig hebben. En dat doen we tot vandaag nog steeds. Dus dat loopt perfect.
1: En dan was ik er net bij toen de burgemeester het opende. En hij opende heel mooi met dat je een lintje had gekregen en dat je ook als ijs gesteld.
4: Nou, dat is een beetje een grapje van de burgemeester. Maar inderdaad, ik heb wel een lintje gehad, ja. Maar ook niet alleen wat ik hier gedaan heb. Ik heb ook een Deventer scouting gedaan. Ik ben altijd met jeugd bezig geweest, mijn hele leven al. Dus toen stond ik hier voor de voordeur, ja. Dat klopt.
1: Oké, en dat is dus uit heel Limburg die hier nou vanmiddag hier aanwezig zijn?
4: Ja, dat is 4 jaar geleden is dit idee geboren. Vanuit de samenwerking met Scouting Limburg. Hebben de vereniging gezegd, waarom komen we niet een keer samen om te laten zien dat je niks bijzonders bent en niet uniek. We zijn met zoveel, hè. Want andere speltakken hebben dat ook. En we hebben gezegd, wij willen ook zoiets. Ja. Dus we zijn het zelf gaan organiseren.
1: Dus nou eigenlijk de stand houden dat de volgende keer iemand anders organiseert?
4: Ja, nou is Van Rij voor de 4e keer. We zijn al in Beek geweest. Een echt Roermond. Volgend jaar doen we het voor het 5e jaar. En volgens mij gaan we dan naar Brunsum. Dus dit blijven staan.
1: Oké, maar wat zullen we nog gewoon met de knopen? Of is dat te veel gevraagd voor deze mensen?
4: Nee, we doen met deze mensen gewoon het normale scoutingspel. We passen het misschien af en toe een keer aan dat we iets meer op veiligheid werken. Zoals daar die ene post waar ze aan het hakken en zagen zijn. Dan gaat het meer op veiligheid dan zo'n balk doorkrijgen. Dat is natuurlijk een mooi eindresultaat als het ze lukt. Maar dan leggen we de eisen en de verantwoordelijkheid net ietsjes anders.
1: Dus de beruchte platte knoop die verkeerd omgedraaid wordt naar een oud wijf, die komt er ook nog in voor.
4: Die bestaat nog steeds. Ja, dat is waar.
1: Oké, Huub, ik bedank je voor het interview.
4: Graag gedaan, joh.

U heeft net geluisterd naar het nummer van Rudy de Wit met Sweet Sensation. En natuurlijk waren de laatste interviews Berk en Huub Stevens er ook bij. En natuurlijk Chris Bauer met Vlinders. Ik hoop dat u met plezier naar de drietal heeft geluisterd. En we gaan nu verder met het nummer van Black. En dat doen we met Mona.

Dit waren natuurlijk de snollebolletjes met helemaal kapot. En we gaan nu verder met een hele mooie zangeres. En dan heb ik het wel over Noemi Stern. Jij liet me vallen. Dus luister met plezier ernaar.

En u heeft geluisterd naar een nummer van Jennifer Lopez, One on the Floor van Pitbull. En ja, als ik dan even op het klokje kijk, zitten we weer rond de klokje van 7 uur. En dat betekent weer een einde aan het programma Florizant. We hebben dus aandacht geschonken aan de pilspeurders die 35 jaar bestaan. Afgelopen zaterdag zijn wij daar met het team aanwezig geweest. Ik hoop dat u genoten heeft van de interviews. Sorry voor de slechtere kwaliteit die er naar voren kwam, maar dat stond allemaal door de wind. Maar ja, ik zeg natuurlijk, nou, we hebben dat toch met heel veel plezier gedaan. En u kunt zo meteen nog even luisteren naar een nummer van Ives Berendsen met Terug in die Tijd. En dan komt er nog een kleine instrumentaal van Die Innsbrucker. Nou, en dan is het ook wel rond het 7 uur. En dan komt er het journaal. En naar het journaal kunt u weer bij de omroep luisteren naar het programma Volksmietjoen, gepresenteerd door Rob Klaassens. Dus ik zeg heel veel dank voor het luisteren. Ik zeg natuurlijk tot de volgende keer. En hoi. Elke

0: Oxenzin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. De provincie zegt dat er een snellere manier moet komen om de verspreiding van de wasbeer tegen te gaan. Anders loopt heel Nederland het risico op een serieuze plaag. Een scooterrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Venlo. De bestuurder van een zwart busje zou er na de botsing vandoor zijn gegaan.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
4: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
3: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27, Gorkum richting Breda. Bij Hank ligt rommel op het wegdek, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Boksmeer nog 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
7: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
8: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

zijn uit Oostenrijk. En dan merendeels wel uit het Oostenrijkse Sielertal. Liggens en Draai en Volksbied, dat zijn de twee die voorbij gaan komen als eerste. Nurdog en Hoops Parfum en Huid is Wedermaal Zowaait. En dat gaat zometeen opgevolgd worden door het Böhmisch momentje. Maar eerst even aandacht voor Volksbied.

En dat was alweer het gezellige, volkstumelige gedeelte in deze uitzending. We gaan verder met de uitzending en dat gaan we doen met de klanken die we ook klaar hebben staan in het Böhmisch-momentje. En wel een Böhmisch-momentje hebben we klaarstaan. De muziek van Lucas Brinkmeijer en zijn Böhmische kameraden. Met een drietal mooie titels van hun uitgebrachte cd's. Die komen, die Böhmen komen. En daarna natuurlijk Skoda Lasky en Onze Gluck, die blaasmuziek. Zometeen natuurlijk de agenda. De agenda die zal ook weer in het teken staan van activiteiten rondom de blaasmuziek. Maar eerst uw aandacht voor het Böhmisch momentje met Lucas Brinkmeijer.

Unser Glück, die Blasmusik, en dat maakt ons jong. Dat applaus hebben ze wel verdiend. Lucas Brengmeijer en zijn Böhmische kameraden. We gaan eens kijken wat er allemaal op het gebied van de activiteiten te doen is. Op het gebied van de blaasmuziek. En dat zal natuurlijk weer boordevol ideeën zijn. Waar dat u nu naar af kunt reizen. Waaronder is dat natuurlijk aanstaande zaterdag muziek onder de toren. Die festivalige muzikanten hebben een optreden daar. En ze zullen de hele middag gaan verzorgen muzikaal. Op zondag 21 juni zal er een free shop concert zijn tijdens de kermis in Stevensbeek. Met een optreden van de Stevenszender uit Stevensbeek. Dan ook is in België bij ons genoegen weer een al mooi vrijtof treffen. Oftewel een vrijtof concert zal daar gehouden gaan worden. Met een diverse aantal orkesten. Waaronder uit Bergijk, de Heerlewijskapelle. Het natuurlijke Belgische Ons Genoegen zal Ons Genoegen uit Bree onder leiding van Bert Adams optreden. En uit Duitsland, de Islieker, is er gaan komen. Dus die drietal orkesten zullen zeker hun opwachting maken. En de ochtend, de middag, de festiviteiten worden geopend door de Rekheimer muzikanten uit Rekum. Dus een boordevol programma daar in Bree, België. En het is ook een zeer mooie, leuke locatie. En zeker met dit weer zal de tent ook zeker tot zijn recht komen. En de muzikale klanken ook. Dan zijn er nog meerdere activiteiten te doen natuurlijk rondom de blaasmuziek. Een optreden van die Lustige Brüder in Eindhoven. En dat vindt plaats concert van Doornen Kiosk in Eindhoven. Rips en Polka's zal ook plaats gaan vinden in Hellendoorn. Met medewerker van de Jonge Blazer en de IJslanderkapel Hellendoorn. En zo zijn er nog meerdere activiteiten natuurlijk in het vooruitzicht. En kijk gerust op www.polkenfest.nl. En als dat nog niet genoeg is, dan gewoon ook op Facebook. Want aanstaande zondag is er ook nog een concert bij de brouwerij in Maastricht van Eindvag Böhmisch. Dus wilt u die kant op richting Maastricht, een dagje Maastricht, dan kunt u dat ook doen bij de brouwerij daar in Maastricht. We gaan verder met de uitzending en dat gaan we doen in de komende 8 minuut 27 met een mooie smash instrumentaal van Blaaskapelle Gloria. Daarna het orkest wat helaas over een enkele maanden gaat stoppen. Blaaskapelle Jugendschwung uit Tirol, Oostenrijk. En zij gaan de titel brengen Andach Mährische Mühle. En van Vonka, een Tsjechisch klein orkest, zal de titel brengen aan de Liedstek. En ik zou zeggen, geniet van de klanken die gaan komen. En aansluitend nog de Innsbrucker Böhmische als Star des Monats.

Dat was onder leiding van Norbert Trabanter, de Innsbrucker Böhmische, met hun mooie titel Durch und Schrach. En ja, dat is afkomstig van hun laatste verschenen verzameld-cd. We gaan richting de klok van 8 uur alweer. En we hebben nog een tweetal titels klaarstaan. Een klein stukje gaat u nog beluisteren van Alexander Hoerst und die Egeländer muzikanten. Dat is Offene Herz. Maar we gaan het gehele nummer beluisteren van Hafenblech met Honenflug.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbedden, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Trainers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het

0: www.bnr.nl.
1: Grafische bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte brood, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friesen... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friesen heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friesen, Matthiasstraat 11 in Kasteren. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friesen.nl of check Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
6: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
5: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
7: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
5: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

terug bij het tweede uur van Volksmuziek, het Volksmuziekprogramma van Omroep Van Rij. En we zijn begonnen met de Astronautenmars. De Astronautenmars die werd gebracht door de Kuizermuzikanten. En de Kuizermuzikanten, dat is een mooi orkest uit Oostenrijk. En dat wordt zometeen opgevolgd door een orkest wat helaas niet meer bestaat, maar wel vele jaren heeft bestaan. En dan hebben we het over die lustige vrienden uit Beringen. Vele jaren tekenden zij voor de organisatie voor het mooie Blaaskapellenfestival tijdens Pinksteren, maar wat al bijna een kwart eeuw niet meer is. Maar wat wel nog is, is hun mooie muziek. We gaan als eerste luisteren zometeen naar de Schunkelwies, oftewel Moya Tjeska Vlast. Hij blijft altijd mooi om te horen. En daarna gaan we luisteren naar een Slovakische dans. En die wordt op zijn Tsjechisch genoemd. Slovakie dans, dit nummer 4. En aansluitend de wekelijkse plaat van Ernst Moos, onze Egelander muzikanten met Golden Trompeten. Uw aandacht voor de lustige vrienden uit Beringen.

Dat was de gezellige muziek van Ernst Moos en Egelander muzikanten met Goldene Trompeten. Daarvoor heb je natuurlijk gehoord de blaasmuziek uit eigen land. En dat was deze week de muziek uit de Beringen van die lustige vrienden. We gaan de uitzending voortzetten met de muziek uit Oostenrijk van het orkest wat afkomstig is uit het Oostenrijkse burgerland. Vendemia Slavonitska Polka, die zal zo meteen gaan klinken. Vervolgens dan Gunther der Südtiroler met de jubileumspolka. En aansluitend ook nog die Draufganger met Goldies Melody. En je kunt ook nog gaan verwachten de Bodensee-polka van Martin Schmid en zijn Bodensee-perlen.

Martin Smit und der Bodensee Polka. Ja, en er zijn natuurlijk verschillende mooie polka's, mooie werken die altijd wel ten gehoor gebracht kunnen worden. En zo is de Evergreen langzamerhand op weg om die ook te evenaren, zoals de Böhmische Traum en de Böhmische Liebe. En dan mag in dat rijtje zeker bijna niet ontbreken de mooie titel Spritregen. Maar ja, daar gaan we niet mee verder, want we gaan verder met een ander orkest. En enkele weken geleden toen was het mooie festival in Oostenrijk genaamd Blechlawine. En daar kwamen we gewoon onverwachts ook muzikanten tegen van een orkest wat genaamd is de Randenmuzikanten. En Marcus Frank, die kwamen daar ook onder andere tegen, die de muzikaalleider is van de Randenmuzikanten. En zij gaan nu de titel brengen die Kapelle had gewonnen. Aansluitend zult u luisteren naar die Edelzeer Hitmix. En die wordt dus gebracht door de Edelzeer. En daarna de Münchener Zweitracht Kultknaller 3000 Medley. En daarna gaan we weer richting de klok van 9 uur. Maar daar hebben we nog een tweetal mooie blaasmuziek titels klaarstaan. Met het komende blok dus gezellige volkstumige klanken. Maar het wordt begonnen door de blaasmuziek met Die Kapelle had gewonnen.

En dat was die gezellige medley die we klaar hadden gezet voor jullie. En daar hebben jullie volop van genoten natuurlijk. Allemaal herkenbare melodieën. Tot de klok van 9 uur, dat is nog zo'n kleine 7 minuten, hebben we nog een tweetal titels voor u klaarstaan. Haparanka uit de Franse Elzas met de Ulrich Polka. En tot de eindtune van Volksmuziek gaat u luisteren naar die 12 meren met de Tamarinka Polka.

Wij wensen nou met blaasmuziek. Die klanken gaan weer klinken. Ik zou zeggen vanaf deze plaats bedankt voor het luisteren naar weer een uitzending van Volksmuziek met Zoen, het Volksmuziekprogramma van Omroep Venray. Het was weer aflevering 1427. We hebben weer met plezier voor u gemaakt en volgende week dan zijn we weer bij u terug. En vast en zeker dan ook de volledige variant uitvoering van de 12 meren van de mooie polka Tabarinka. Ik zou zeggen vanaf deze plaats veel plezier met de activiteiten die je gaat doen rondom de blaasmuziek of andere activiteiten. En een prettige avond nog en tschüss und bis bald, auf Wiedersehen.

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
6: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
5: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
7: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
5: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: is van mij.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag wel een flinke zonnige periode. Ook enkele stapelwolken. Het is tot de avond droog gebleven. En de maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 32 à 33 graden. Het voelde drukkend warm aan. Komende avond en nacht kan er verspreid in de regio een enkele regen- of onweersbui vallen. Daarbij koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden als minimumtemperatuur. Maar vrijdag overdag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken. En later op de dag vallen er regen- en onweersbui. Het wordt drukkend warm met een maximumtemperatuur van maar liefst 35 graden.

0: Rai.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
3: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
2: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
4: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
2: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen direct de vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.